Het is voorbij, Johnny. Johnny. Goodbye, Johnny. Goodbye, Johnny. Warst mein bester Freund. Eines Tages.